Lego. Lego. Lego.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Maar eerst de 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van... influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of 2 abonnementen, of...
4: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
5: Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je...
8: joehoe!
7: ...met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Ik ga niet werken vandaag.
10: Maar, hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar €77. Mediamarkt.
12: Oh, amai, die ceviche was lekker.
13: Ja, hè.
14: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
13: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
12: Schat, blijft kalm.
13: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
12: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
13: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
7: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

goedemorgen. De opvoedingslijn kreeg vorig jaar opvallend meer vragen van vaders en grootouders over hun kinderen en kleinkinderen. Veel papa's hebben minder schrik om zich te laten adviseren bij de opvoeding van een zoon of dochter, zeker in hun puberteit. Vaders worstelen vooral met de manier waarop ze grenzen moeten stellen, hoe ze hun tieners moeten motiveren voor school en hoe ze moeten waarschuwen voor slechte vrienden. En grootouders bellen na de opvoedingslijn vooral met vragen over hun kleinkinderen uiteraard, waar ze allemaal vaker moeten opletten. En dat is de dag van vandaag niet zo simpel. Misschien heb je het zelf wel al eens gedaan, iemand aangeven voor sociale fraude, en dan ben je zeker niet de enige, want nu blijkt dat we nooit eerder zoveel gevallen doorspeelden aan het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Bijna 8000 vorig jaar, of kleine 10% meer dan in 2024. Mensen geven vooral zwartwerk aan, daarna adressenfraude en gesjoemel met de loonwetgeving. Het gaat vaak ook om influencers en mensen met een OnlyFans-account die bijverdienen via sociale media terwijl ze een uitkering krijgen. En in de Champions Playoffs van ons voetbal staat Club Brugge op een zucht van een nieuwe landstitel. Het klopte gisteravond in het eigen Jan Breydelstadion. Concurrent Union met 5-0. Brugse kapitein Hans van Aken scoorde 2 goals en kroonde zich tot man van de match. In de stand heeft Club Brugge nu 4 punten voorsprong op Union. Als de Bruggelingen nu donderdag winnen op het veld van KV Mechelen, dan pakken ze opnieuw de landstitel in de Jupiler Pro League. De 20ste kampioenstitel in de geschiedenis van Club Brugge. Het is eerst droog met opklaringen. In het westen kunnen een paar buien vallen en die trekken in de namiddag over heel ons land. Tussendoor klaart het wel wat op bij zo'n 15 graden. Morgen en overmorgen eerst regen, daarna stevige buien en tot 17, 18 graden. Vanaf donderdag droger met meer opklaringen en vanaf vrijdag ook de zon.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Oh, ik snap er niks van.
9: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
0: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
10: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
11: Bozar.
10: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
11: Als een koning op zijn troon.
10: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
11: ULB.
12: Allee, tot straks, hè, mama.
10: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
13: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Termen Air, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden, professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen Air, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.

0: in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
7: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
9: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
7: Dat is goed vastgezet, hè?
9: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
7: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
9: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
7: Ja.
10: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.

0: En Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat
5: en hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

Een goedemorgen. De opvoedingslijn kreeg vorig jaar opvallend meer vragen van vaders en grootouders over hun kinderen en kleinkinderen. Veel papa's hebben minder schrik om zich te laten adviseren bij de opvoeding van hun zoon of dochter, zeker in de puberteitsjaren. Vaders worstelen vooral met de manier waarop ze grenzen moeten stellen, hoe ze hun tieners moeten motiveren voor school en hoe ze moeten waarschuwen voor slechte vrienden. Grootouders bellen naar de opvoedingslijn vooral met vragen over hun kleinkinderen, waar ze allemaal vaker moeten opletten natuurlijk. En dat is de dag van vandaag niet zo simpel. Misschien heb je het zelf al eens gedaan, iemand aangeven voor sociale fraude. En dan ben je zeker niet de enige, want nu blijkt dat we nooit eerder zoveel gevallen doorspeelden aan het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Bijna 8000 vorig jaar of kleine 10% meer dan in 2024. Mensen geven vooral zwartwerk aan, daarna adressenfraude en ook gesjoemel met de loonwetgeving. Het gaat vaak om zogenaamde influencers en mensen met een OnlyFans-account die bijverdienen via sociale media, terwijl ze eigenlijk een uitkering krijgen. En in de Champions Playoffs van ons voetbal staat Club Brugge op een zucht van een nieuwe landstitel. Het klopte gisteravond in het eigen Jan Breydelstadion. Concurrent Union met 5-0. Brugse kapitein Hans van Aken scoorde 2 goals en was de man van de match. In de stand heeft Club nu 4 punten voorsprong op Union. Als de Bruggelingen nu donderdag winnen op het veld van KV Mechelen, dan pakken ze opnieuw de kampioenstitel in de Jubilair Pro League. De 20ste in de geschiedenis van Club Brugge. Het is eerst droog met opklaringen. In het westen kunnen een paar buien vallen en die trekken in de namiddag over heel ons land. Tussendoor klaart het wel wat op bij zo'n 15 graden. Morgen en overmorgen eerst regen, daarna stevige buien en tot 17, 18 graden.

0: Waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Ik snap dat hier niet van die...
4: Die desregistratie bedoelt je?
3: Ja.
4: Daar kan ik u bij helpen.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. Termen Air. Een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies. Huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen Air, Kaasterstraat 44, Roeselaren. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenair.be.

0: Check it out.
1: Hit music only.
2: Yeah. Nah.

0: I'm not gonna work. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, that happened.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Bestel op manutan.be.
8: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
9: Oh my god, mama, dank u!
1: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
10: JBC!
1: Voorwaarden op jbc.be.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

Goedemorgen. Vooruit wil de telefonische verkoop van energiecontracten verstrengen via een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en overzicht van de tarieven. De ombudsman Energie krijgt te veel klachten binnen over opdringerige verkopers en hun zogezegd spotgoedkope contracten, terwijl dat eigenlijk de duurste zijn. Ze mikken vooral op de meest kwetsbare mensen, zoals ouderen. Maar de Federatie van Energieleveranciers ziet het voorstel van Vooruit niet zitten en zegt dat hij altijd de nieuwe klanten moet kunnen overtuigen om voor een bepaald energiebedrijf te kiezen. Er vragen opvallend minder mensen asiel aan in ons land. De voorbije 2 maanden ruim 25% minder als je dat vergelijkt met cijfers van vorig jaar. Komt door de strengere regels rond gezinshereniging en de koppeling van een leefloon aan integratie, zegt bevoegd minister Van Bossuyt. In andere Europese landen daalt het aantal asielaanvragen maar met gemiddeld 15%. Ons land doet dus veel beter. En een verdere uitbraak van het Hantavirus komt er zo goed als zeker niet, al kunnen passagiers of bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip wel nog besmet zijn, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het schip vaart vandaag de haven van Rotterdam binnen, waar het personeel in quarantaine gaat. Alle 440 andere passagiers stapten eerder al van boord. 3 van hen stierven aan het Hantavirus. Eerst droog met opklaringen. In het westen kunnen een paar buien vallen en die trekken in de namiddag over heel ons land. Tussendoor klaart het wel soms op bij zo'n 15 graden. Morgen en overmorgen eerst de regen, daarna stevige buien en tot 17, 18 graden. Vanaf donderdag droger met meer opklaringen en vanaf vrijdag ook de zon. Disco X on

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balje stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachten ze terug. En een week later aan
7: Buil
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
0: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Termen Air, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden, professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen Air, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.
8: Helaba, wij zijn Jante Tavernier en Joren Dumont.
9: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
8: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
9: Maar nog veel meer liefde.
8: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
9: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
8: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
9: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
8: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
9: Filip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
8: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
9: Oh, eigenlijk moet je gewoon luisteren.
8: Oeps Baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
9: En te bekijken op YouTube.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Een goedemorgen. Als je komende dagen via de E40 naar Brussel rijdt, dan hou je best rekening met file of vertragingen vanaf Aalst. Want Wegen en Verkeer werkt op het viaduct aan de afslag van Groot-Bijgaarden en langs de Brusselse buitenring aan het wegdek daar. Chauffeurs moeten over 3 versmalde rijstroken rijden tegen verlaagde snelheid. Vooral als je van Gent komt, zal je hinder ondervinden. Tijdens de ochtend- en avondspits verlies je zeker 1/2 uur. De werken duren waarschijnlijk tot zondag 7 juni. De eerste vliegmaatschappij, Ryanair, waarschuwt voor stijgende kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op zo'n hoog niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten stegen die kerosineprijzen zo sterk dat de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen enorm onder druk staat. Behalve de oplopende brandstofkosten verwacht Ryanair dit jaar ook meer kosten voor onderhoud en personeel. En in Congo en Oeganda dreigt het ebola-virus zich nog verder te verspreiden, zeggen experts. Voorlopig raakten 8 mensen officieel besmet, maar dat aantal kan snel stijgen, want het regeringsbeleid in die 2 Afrikaanse landen is niet echt stabiel. Veel mensen leven ook in armoede en kunnen nauwelijks medicijnen betalen. En het gaat ook om een variant van het ebola-virus waar nog geen vaccin tegen bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigt de internationale noodtoestand af. Droog met opklaringen. In het westen kunnen een paar buien vallen en die trekken in de namiddag over heel ons land. Tussendoor klaart het wel op bij zo'n 15 graden. Morgen en overmorgen eerst regen, daarna stevige buien en tot 18 graden. Vanaf donderdag droger met meer opklaringen en vanaf vrijdag ook de zon.

0: werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: Oh, ik snap er niks van.
1: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Goeie, wacht hè.
3: Rustig,
2: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
10: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
9: Och, jongens.
8: Dat is wel een held, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw auto eruit specialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be. Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
14: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
15: Ik kies Unlimited Internet.
14: En 5G.
15: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
14: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
16: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
18: Dat is een kiwinner.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
19: Een

0: disco's maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
6: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
7: Oh my god, mama, dank u!
8: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
9: JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
10: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
11: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: Allee, jongen. Wat is dat?
10: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.

Een goeiemorgen. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vanmorgen een school een tijd lang ontruimd omdat er een granaat was gevonden. Agenten evacueerden alle leerlingen en de ontmijningsdienst van het leger Dovo nam het explosief mee. Na een tijd konden de leerlingen terug naar hun klasse. Alles verliep daar bijzonder rustig en zonder incidenten bij. Brusselse politie onderzoekt hoe de granaat op de school daar in Schaarbeek kon geraken. In de haven van Rotterdam is het Nederlandse cruiseschip binnengevaren waarop het Hantavirus uitbrak. Aan boord zitten nog 25 bemanningsleden en ook een dokter en verpleegkundige. Die gaan meteen in quarantaine wanneer het cruiseschip is aangemeerd aan de kade. Daar staan enkele speciale containers. Een deel van de bemanning blijft aan boord, terwijl een gespecialiseerde firma het schip schoonmaakt en ontsmet. Brussels Airlines blijft voorlopig vliegen op bestemmingen in Congo en Oeganda, ook al brak daar in die Afrikaanse landen het ebola-virus uit. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij dat de situatie op de voet volgt. Directie overlegt geregeld met de Congolese en Oegandese overheid en Brussels Airlines zal zijn vlucht aanpassen wanneer dat nodig is. Officieel raakten 8 mensen besmet met ebola, maar dat aantal kan snel stijgen, want er leven veel mensen in armoede en die kunnen nauwelijks medicijnen betalen. Deze namiddag vallen er overal buien met onweer en korrelhagel. Tussendoor klaart het wel op bij zo'n 15 graden. Morgen en overmorgen eerst regen, daarna stevige buien en tot 18 graden. Vanaf donderdag droger met meer opklaringen en vanaf vrijdag ook de zon.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: SOS Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oh nee.
2: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.

0: Gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness.
2: Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
4: Bozar.
3: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
4: Als een koning op zijn troon.
3: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
4: ULB.
5: Allee, tot straks hè mama.
3: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Een iconische figuur uit onze politieke en zakenwereld is overleden. Het gaat om graaf en minister van staat Etienne Davignon. Hij was 93 en onder meer voormalig vicevoorzitter van de Europese Commissie. Etienne Davignon werkte ook voor heel wat grote bedrijven zoals Fortis, Tractebel, nu onderdeel van Engie, Solvay, BNA en Brussels Airlines. Etienne Davignon was ook betrokken bij de moord op voormalig Congolees premier Patrice Lumumba in 1961. In maart van dit jaar besloot de Raadkamer in Brussel om Davignon voor de strafrechtbank te brengen in deze zaak, maar zijn advocaat ging daartegen in beroep. En koning Philip die verleende hem in 2018 dus de titel van graaf. Als je komende dagen via de E40 naar Brussel rijdt, dan hou je best rekening met file of vertragingen vanaf Aalst. Want wegen en verkeer werkt op het viaduct aan de afslag van de Groot-Bijgaarde en langs de Brusselse buitering aan het wegdek. Chauffeurs moeten daarover 3 versmalde rijstroken rijden tegen verlaagde snelheid. Vooral als je van Gent komt, zal je hinder ondervinden tijdens de ochtend- en avondspits. Verlies je daar zeker dan een half uur. De werken duren waarschijnlijk tot zondag 7 juni. En de Ierse vliegmaatschappij Ryanair waarschuwt voor stijgende kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op zo'n hoog niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten stegen die kerosineprijzen zo sterk dat de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen enorm onder druk staat. Behalve de oplopende brandstofkosten verwacht Ryanair dit jaar ook meer kosten voor onderhoud en personeel. Deze namiddag vallen er overal buien met onweer en korrelhagel. Tussendoor klaart het wel op bij zo'n 25 graden. Morgen en overmorgen eerst regen, daarna stevige buien en tot 18 graden. Vanaf donderdag meer opklaringen en ook droger weer. En vanaf vrijdag zomers zonnig en tot 24 graden.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Just in time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

0: Zeg, kan ik nu ook zo...
1: Flexijobbers aannemen?
0: Ja.
1: Natuurlijk.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: Matras.
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: En... Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Just in time to start investing.
7: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, Adam.
7: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: Allee, jongen, wat is dat?
9: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
10: Helaba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
11: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
10: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
11: Maar nog veel meer liefde.
10: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
11: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
10: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
11: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
10: Of Céline, haar man werkt bij de Fins.

0: depressie en is vaak weg van huis.
1: Filip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
0: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
1: Bon, eigenlijk moet je gewoon luisteren.
0: Oeps baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
1: En te bekijken op YouTube.
2: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

Goedemiddag. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het dodelijk ongeval in Brasschaat is niet meer in levensgevaar. Dat meldt het parket. Vrijdagnacht botst een auto met 5 minderjarigen tegen een boom. 1 jongen van 16 overleefde dat niet. De jongeren waren samen op een familiefeest. Hoe de bestuurder van 17 aan de autosleutel is gekomen is nog niet duidelijk. Maar hij had geen rijbewijs en hij reed wellicht ook veel te snel. Het is nog niet duidelijk of hij ook onder invloed was. De politie zal de eigenaar van de auto, ook een familielid, nog ondervragen. Er komt voorlopig geen audit naar de omstreden spoedaankoop van antidronewapens. Volgens de kranten morgen weigert de Belgische auditdienst een onderzoek te voeren. Waarom is niet duidelijk, maar wellicht voelt de dienst zich niet gespecialiseerd genoeg in militaire aankoopdossiers. Defensieminister Franke had zelf zo'n onderzoek gevraagd na een reportage van Pano over mogelijke wantoestanden bij die aankoop. Franke wil nu aantonen dat hij niks fout deed. Oppositiepartij Groen wil dat het Rekenhof zich nu buigt over het dossier. En minister van Staat Etienne Davignon is overleden. Davignon was een iconisch figuur in de zakenwereld en Europese politiek. Hij was onder meer voormalig vicevoorzitter van de Europese Commissie en werkte ook voor heel wat grote bedrijven zoals Fortis en Brussels Airlines. Davignon was ook betrokken bij de moord op voormalig Congolees premier Patrice Lumumba in 1961. De raadkamer in Brussel wilde hem voor de strafrechtbank brengen, maar zijn advocaat ging daartegen in beroep. Davignon werd 93. Deze namiddag neemt de bewolking toe en is er opnieuw kans op soms stevige buien met maxima rond 15 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw buien en mogelijk onweer bij 17 graden. Ook woensdag nog heel wisselvallig, maar wel warmer tot 19 graden.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen?
4: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat genoteerd.
3: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
5: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
3: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Oh, amai, die civietje was lekker.
2: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
7: Balieu
6: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachten ze terug. En een week later aan
7: Buil
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
0: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemiddag. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Brasschaat is niet meer in levensgevaar. Dat meldt het parket. Vrijdagnacht botste een auto met 5 minderjarigen tegen een boom. 1 jongen van 16 overleefde dat niet. De jongeren waren samen op een familiefeest. Hoe de bestuurder van 17 aan de autosleutel is gekomen is nog niet duidelijk.

duidelijk. Maar hij had geen rijbewijs en hij reed wellicht ook veel te snel. De politie zal de eigenaar van de auto, ook een familielid, nog ondervragen. In de haven van Rotterdam is het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak binnengevaren. Aan boord zitten nog 25 bemanningsleden en ook een dokter en verpleegkundige. Die gaan meteen in quarantaine. Daar staan enkele speciale containers. Een deel van de bemanning blijft dan aan boord, terwijl een gespecialiseerde firma het schip nu schoonmaakt en ontsmet. En we hebben opvallend minder naar het Eurovisie Songfestival gekeken. Gemiddeld 600.000 Vlamingen volgden de grote finale afgelopen zaterdag op VRT. Dat is het laagste cijfer in 14 jaar tijd. Komt volgens analisten door de controverse rond de deelname van Israël. Verschillende landen deden niet mee uit protest, zoals Nederland en Spanje. Of ons land volgend jaar meedoet, is nog een vraag. VRT liet al weten dat de kans klein is dat het een kandidaat stuurt als de IBU haar houding niet aanpast. Deze namiddag neemt de bewolking toe en er is ook opnieuw kans op soms stevige buien met maxima rond 15 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw buien en mogelijk onweer bij 17 graden. Ook woensdag nog heel wisselvallig, maar wel warmer tot 19 graden.

Oh, loving you, it kills my courage.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Goesting in mijn wereldreis.
2: Elke maand.
0: Lekker chillen in paradijs.
2: Elke maand.
3: Win for life.
2: Win for life.
3: Win tot 5000 euro. Elke maand.
2: Elke maand.
3: Je leven lang.
4: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman?
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Ja, en pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja.
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
8: Oh, ik snap er niks van.
9: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
0: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
10: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
12: Dat is een kiwinner.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Maar hoezo?
13: Sorry, Martins WK.
15: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
0: Maak nu een afspraak op carglass.be.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht, hè.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, oh, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
7: Yes! Hallo jongen, zo snel het jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt?
8: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: Oh, dus niet gewoon een computer in een doos?
8: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
8: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
7: Allee, jongen. Wat is dat?
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobmat.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match.

Goedemiddag. De Zweedse meubelketen IKEA gaat wereldwijd 850 jobs schrappen. De directie wil kosten besparen en de organisatie vereenvoudigen. In Zweden zelf zouden ongeveer 300 mensen hun job verliezen. Of er ook bij ons jobs verdwijnen, is nog niet duidelijk. Het zou nog voor het einde van het jaar doorgevoerd worden. Bij IKEA werken wereldwijd meer dan 27.000 mensen. Minister van Binnenlandse Zaken Kentijn belooft extra agenten voor de grenscontroles op Brussels Airport. De voorbije maanden liepen de wachtrijen aan de grenscontroles soms hoog op, waardoor sommige reizigers hun vluchten misten. Volgens Kentijn komt dat niet enkel door een personeelstekort, maar zijn er ook meer loketten nodig. En dat is dan weer een bevoegdheid van de Vlaamse regering, want die is de grootste aandeelhouder. Morgen bespreken de verschillende regeringen het probleem tijdens het overlegcomité. En we hebben opvallend minder naar het Eurovisie Songfestival gekeken. Gemiddeld 600.000 Vlamingen volgden de grote finale afgelopen zaterdag op VRT. Dat is het laagste cijfer in 14 jaar tijd. Komt volgens analisten door de controverse rond de deelname van Israël. Verschillende landen deden niet mee uit protest, zoals Nederland en Spanje. Of ons land volgend jaar meedoet, is nog een vraag. VRT liet al weten dat de kans klein is dat het een kandidaat stuurt, als de EBU haar houding niet aanpast. Deze namiddag neemt de bewolking toe en is er ook opnieuw kans op soms stevige buien met maxima rond 15 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw buien en mogelijk onweer bij 17 graden. Ook woensdag nog heel wisselvallig, maar wel warmer tot 19 graden.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
1: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Oh nee!
5: Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
6: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
7: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
8: mobiliteitsbudget?
7: Ja.
8: Laten we samen eens kijken.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
11: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
10: U heeft toch geen binge-probleem?
11: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
12: Code Yellow!
13: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
15: Bozar.
14: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
15: Als een koning op zijn troon.
14: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst staan. Hè, aan de
15: ULB.
16: Allee, tot straks hè mama.
14: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
17: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
18: Termen Air, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden, professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen Air, Kaasterstraat 44 Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar €77. Mediamarkt.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Oh, zoveel video!
6: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.

0: mai de CV ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Lansichtige? Bancaria no funcionar? Va, ons kaartwerk is
0: af. Blijf kalm.
1: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn remmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Goedemiddag. Chauffeurs van de lijn rijden nog te vaak rond met een lege bus. In slechts 60% van hun werktijd rijden chauffeurs rond met passagiers. Op andere momenten rijden ze dus rond met lege bussen of staan ze stil. Dat staat in een rapport van het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Volgens reizigersorganisatie Trein Trambus moet de lijn efficiënter plannen. Want die lege kilometers brengen niets op en kosten alleen maar geld. Maar volgens de lijn zijn ritten met lege bussen onvermijdelijk. Bijvoorbeeld om van en naar de stelplaats te rijden. Een meisje van 16 is overleden na een aanrijding door een bestelwagen op de oprit van haar school in het Antwerpse Linkeroever. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren, maar ze overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De bestuurder was niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij werd in shock naar het ziekenhuis gebracht. De Zweedse meubelketen IKEA gaat wereldwijd 850 jobs schrappen. De directie wil kosten besparen en de organisatie

situatie vereenvoudigen. In Zweden zelf zouden ongeveer 300 mensen hun job verliezen. Bij ons heeft de herstructurering geen gevolgen, dat zegt de woordvoerder in ons land. Er zou geen personeel ontslagen worden in de winkels. Bij IKEA werken wereldwijd meer dan 27.000 mensen. Deze namiddag neemt de bewolking toe en is er opnieuw kans op soms stevige buien met maxima rond 15 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw buien en mogelijk onweer bij 17 graden. Ook woensdag nog heel wisselvallig, maar vanaf donderdag krijgen we dan eindelijk wat meer zon te zien.

0: Alexios hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
1: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een naald, hè.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
7: Nice, Justin. Want Gateway Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, that happened.
7: Gateway Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op gatewaybank.be.
9: Termen R, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies. Huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.
10: Ja, nog 1 meter. Oh.
11: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
9: Yes! Hallo jongen, zo snel het jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: Allee, jongen. Wat is dat?
4: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.

Goedenamiddag. Chauffeurs van de lijn rijden te vaak rond met een lege bus. In slechts 60% van hun werktijd rijden chauffeurs rond met passagiers. Op andere momenten rijden ze dus rond met lege bussen of staan ze stil. Dat staat in een rapport van het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken. Volgens reizigersorganisatie Treintrambus moet de lijn efficiënter plannen. Want die lege kilometers brengen niets op en kosten alleen maar geld. Maar volgens de lijn zijn ritten met lege bussen onvermijdelijk. Bijvoorbeeld om van en naar de stelplaats te rijden. Een meisje van 16 is overleden na een aanrijding door een bestelwagen op de oprit van haar school in het Antwerpse Linkeroever. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren, maar ze overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De bestuurder was niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij werd in shock naar het ziekenhuis gebracht. De bemanning van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak is in quarantaine geplaatst. Ze moeten 6 weken in speciale containers in de haven van Rotterdam verblijven. Ze worden ook getest op het virus. Intussen wordt het schip ook grondig gereinigd en ontsmet. Dat duurt wellicht nog tot vrijdag. En in het tennis zal Zizou Bergstand toch niet meedoen aan het Duitse toernooi in Hamburg. Dat meldt hij op sociale media. Hij wil zijn lichaam en geest wat rust gunnen en zich voorbereiden op

Roland Garros. Dat is het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Berrigs plaatste zich rechtstreeks voor de hoofdtabel, net als Alexander Bloks en Rafael Coligno. Vanavond en vannacht stilaan droger met minima rond 9 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw buien en mogelijk onweer bij 17 graden. Ook woensdag nog heel wisselvallig, maar wel warmer tot 19 graden.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Termen R. Een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies. Huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R. Kaasterstraat 44 Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.

0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
6: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar hoezo?
6: Sorry, Martins WK.
7: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
9: Die desregistratie bedoelt je?
8: Ja.
9: Daar kan ik u bij helpen.
10: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Hey Laba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
4: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
3: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
4: Maar nog veel meer liefde.
3: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
4: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
3: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
4: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
3: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
4: Filip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
3: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
4: Oh, eigenlijk moet je gewoon luisteren.
3: Oeps Baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
4: En te bekijken op YouTube.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
6: Balieu
5: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachte ze terug. En een week later aan
6: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goeie avond. Veel leerlingen van het zesde leerjaar krijgen te horen naar welke middelbare school ze volgend schooljaar mogen. De meesten krijgen gewoon hun eerste keuze. Maar in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel hebben bijna 1000 leerlingen nog geen plaatsje gevonden. Komt vooral door het hoog aantal dubbelinschrijvingen. Ouders schrijven hun kind bijvoorbeeld in voor zowel 1A als een 1B-richting, om te vermijden dat hun kind zonder schoolplaats valt. De Israëlische marine heeft de laatste schepen van een hulpconvooi naar Gaza tegengehouden in de buurt van Cyprus. Zo'n 100 pro-Palestijnse activisten werden opgepakt, onder wie ook 7 Belgen. Ze zouden nu overgebracht worden naar een Israëlische havenstad voor verhoor. Buitenlandse Zaken volgt de situatie mee op, maar voorlopig krijgt het nog niet veel informatie over onze landgenoten. In het zuiden van Frankrijk is een Belgisch koppel slachtoffer geworden van gewelddadige overvallers. 3 daders drongen hun woning binnen. De man van 69 en zijn partner van 67 werden overmeesterd en vastgebonden. Ze kregen ook zware klappen. De daders doorzochten het huis en gingen er vandoor met de bankkaarten en de wagen van het koppel. Het voertuig werd later teruggevonden, maar van de daders is er voorlopig nog geen spoor. De Franse politie onderzoekt de gewelddadige overval. Vanavond en vannacht stilaan droger met brede opklaringen en minimaal tot 9 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw buien en mogelijk ook onweer bij 17 graden. Ook woensdag nog heel wisselvallig, maar wel warmer tot 19 graden.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla, want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Oh nee!
3: Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
4: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
5: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
7: Justin.
5: Justin who?
7: Just in time to start investing.
5: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
5: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Carglass vervangt.
1: Een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglass.be.
3: Ziet je dat, Francis? Dat is hard werken, hè?
4: Wow, die werken echt super hard.
3: Ja, dat is de bouw, hè?
4: Maar gaan die daar zelf wonen?
3: Nee.
4: En gaan die daar ook niet werken?
3: Nee, nee.
4: Waarom doen die dan zo hard hun best?
3: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
4: Ook als het voor iemand anders is.
3: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
5: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Goeie, wacht.
8: Rustig, schat.
7: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Maar, hoezo?
10: Sorry, maar het is WK.
12: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
13: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
14: Dat is extra budget voor de fitness.
15: Oh, mijn mango.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
16: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
17: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
16: Echt?
17: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
16: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
17: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
16: Maar ja, dan moet jij toch...
17: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
16: Allee, jongen. Wat is dat?
18: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
19: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
20: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
21: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

Goedenavond. Veel leerlingen van het zesde leerjaar krijgen te horen naar welke middelbare school ze volgend schooljaar mogen. De meesten krijgen gewoon hun eerste keuze, maar in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel hebben bijna 1000 leerlingen nog geen plaatsje gevonden. Komt vooral door het hoog aantal dubbelinschrijvingen. Ouders schrijven hun kind bijvoorbeeld in voor zowel 1A als een 1B-richting om te vermijden dat hun kind zonder schoolplaats valt. Uiteindelijk krijgen wel alle leerlingen een plaats. In het zuiden van Frankrijk is een Belgisch koppel slachtoffer geworden van gewelddadige overvallers. 3 daders drongen hun woning binnen. Het koppel werd overmeesterd en vastgebonden en ze kregen ook zware klappen. De daders doorzochten het huis en gingen er vandoor met de bankkaarten en de wagen van het koppel. Het voertuig werd later teruggevonden, maar van de daders is er voorlopig nog geen spoor. De Franse politie onderzoekt nu de gewelddadige overval. En vanavond rond 11:30 scheert een grote asteroïde langs de aarde. Het is zo groot als een blauwe vinvis en snelt met 32.000 km per uur door het zonnestelsel. Op 91.000 km van de aarde. Astronomen ontdekten het pas een week geleden. Je moet wel geen schrik hebben, de baan is perfect gekend en het is 100% zeker dat hij niet zal botsen. Je kan hem helaas niet zien, want het weer zit niet echt goed mee om hem te spotten. Je kan de asteroïde wel live volgen op een livestream via YouTube. Vanavond en vannacht stilaan droger, maar nog bewolkt met minima tot 9 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw buien.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow! Knaldi!
0: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
3: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
7: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
0: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
0: Allee, jongen, wat is dat?
3: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
4: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
3: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
5: Ja, nog 1 meter. Oh.
6: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.